0: Ja, ik heb een mega persoon,
1: een boord, een zijn. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb een periode over de periode. Ik heb